stanie. Więc koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec